iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads

met bloemen en altijd die voren die het anders ziet. Maar het lange hoor is verdwenen. En de zandoren.

Dus het eigen zien de grote hebben, stond ze ijs bij de vierde kloor.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hi, this is Tia McGrath. From the Netherlands to Nashville, Tennessee, and everywhere in between, you're listening to Crossroads Country.

0: Hi, this is Jim Rooney, and if you like country music as much as I do, you'll stay right where you are. And thanks for listening.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
13: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetter.
0: Van Sander en Mooi.
2: Dit is Wim Poolsing.
3: Hi, this is Ashley Robertson.
4: Amber Joanne.
5: Mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam McBeth.
7: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
4: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
7: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woonde al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

that's what you say. Love wasn't all of her perfect.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.
4: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Long River.
1: En je luistert naar Crossroads Country Radio.
2: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: first.
1: Hans Verdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans Verdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Leo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

Thanks, Darrell.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: dag.
1: Dag, dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
2: Hello from Canada. We're the Good Brothers. And we hope you like our music and all the other good country music on Crossroads Country Radio.

Kreunhard Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, zet de zuidwester op, de zonbescherming bij de hand, we gaan het zeegat weer uit. We hoorden Johnny Cash in een set dat bij elkaar past, From Sea to Shining Sea en Shrimpling Sailing. Niemand kan zo verhalend zingen als de meester vertellers zelf. Maria Dunn komt uit Canada met Indiaanse roots Sailor Song. Jimmy Driftwood maakte een album vol songs over zeeslagen, soldatenvermaak en ramsvoet. Dat loopt als een rode draad door deze uitzending heen. Rauw, bullish, rauw.

Going Across the Sea, bekend in vele uitvoeringen. Deze is van Dry Brands Fire Squad, bijzondere naam. Met Jimmy Driftwood varen we naar het land of de Amazon. Hier is Dolores Keane, Feel It In My Bones.

Sailor on the Deep Blue Sea, Laura Osho. Straks zeilen wij samen met Sai Khan. Hier zijn de Furies, Farewell to Tarwati. Zit het woord Sea of Sail niet in de titel, dan wel inhoudelijk in de song.

Lost at Sea. Het loopt niet altijd goed af. Brittany Walker. Straks de Browns, bekend van de Three Bells. Ze maakten veel meer zoete moois. Een hele Bear Family box vol, met fraai boekwerk. We horen Red Sails in the Sunset. David Jones, Song of a Dead Soldier. Dat is van Jimmy Driftwood, ook uit zijn prachtige box. Americana, geschiedenis in songs.

Mannen van de zee, ze komen uit Schotland, de McCalmans. Prachtige Three Folk concerten in Koudekerk aan de Rijn, waar we van genoten. Straks het verhaal van John Paul Jones met Jimmy Driftwood. Sailing Away on the Ocean. Maar eerst Sam Bush, Out on the Ocean.

Je luistert naar Liedjes over de Zee in Greenard Country, Sailing Away on the Ocean, Jimmy Driftwood, meer van hem in het volgende uur. Tot slot Sam Bush, Midnight on the Stormy Deep en, zolang de tijd het toelaat, een ode aan Junior Haywood.

Oro, Song of the Sea, het geluid van de naderende storm door de zeilen. Xian Nua, bekend van Ullian Pipe, kampioenen McKenna en McHugh. Wij kozen voor zangeres Antoinette McKenna. Welkom terug bij Greener's Country met Jannie en Hans van Dam. Straks Jim Reeves, Sea Breeze. Werk aan boord met Shanti N.E.O. van Jimmy Driftwood.

Walking on Seashells, Dolores Keen. Van haar tijdloze juweel Lion in the Cage. Emmy Lou Harris, Someday My Ship Will Sail, komt van haar album Angel Band. Drift to That Sea met Jimmy aan het stuur.

Darling Nelly Across the Sea met de mannen van de Dry Brands Fire Squad. Straks een stevig werkje van de Oyster Band, Sail On By. Hier drie topartiesten samen. Sean Kane, Matt Molly, Lime O'Flynn, de Drunken Sailor. Meer sailing songs of minder? Vraag erom. Jannie@kuntuurgezet.nl.

Sailor, sailor, marry me. Tussen de zeeslagen door was er ook tijd voor de liefde. We hoorden Jimmy Driftwood en de zangeres, de naam, ja, die staat in het grote boek bij de box, maar die heb ik niet bij me. Sail Away Ladies, deze is voor Bruce Molsky. Hier is Slim Whitman. I'll sail my ship alone.

0: Because all of our people are free.
1: The Bear Flow Over the Ocean. En dat was natuurlijk een bommenwerper van een gigantisch oorlogsvoertuig. Dat was Jimmy Driftwood. Brandon Lee Adams neemt ons mee, Road to Columbus. Maar hier zijn eerste McCallman's single, Handed Sailor. We verlaten even het ruige zeeleven. Over 2 weken gaan we weer op wilde vaart. Dit was Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week weer recent en gevarieerd. Nieuwe namen, nieuwe helden.

0: onze programma's steunen. Het Huis aan het Water in Catwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren. Country Kickin', artiest van de maand. Your mama.

0: van de voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jullie weten het, Country Kicking, het enige countryprogramma in Nederland en België wat de volledige zendtijd besteedt aan muziek uit deze twee landen. En we openen met Kirsten Alting en Ain't the Cheating Kind. Door met Robert Horsten en live support.

Dr. Mike.

ondersteuning Johan van Arno's Country, ervoor Bart Kael en zijn versie van Onwaarschijnlijk Mooi en Lenny en de Wespen met Little Kim in de Zoete Tijd. Gaan we naar Esther van Kommer, I Don't Wanna Wait No More.

Vlaamse schoonen Lindsay, Lisa Dabo en Sascha Rozen met Jolene. Daarvoor Koen Vaal en Steady on the Gun. En Mark Blomsteel met zijn Barely Made It Home. Gaan we door met Hans van Eyck. Nee, Han van Eyck in The Pouring Rain.

Mama Zed van Melanie Ryan, de voor Antoinette en de Blue Bandits met Texas Bound en Lana G met Dance Till Dawn. Snel door met Frankie Goldwings en The Pen of Tomorrow.

Born on Mississippi van Lee Towers. Daarvoor John en Nienke met Ik wil naar huis. En dat brengt ons naar het einde van het eerste uur van Country Kicking. Natuurlijk, dadelijk ben ik er weer. Maar we gaan eerst even uit om het uur netjes af te sluiten. Ina Rose en Good Riddance en Goodbye.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: is Country Kicking.
1: Welkom terug bij Country Kicking. Twee uur openen met de Tura met Lee van Bandit. En snel door. Blijf in België. Lijn Bijk boven en Cap Suzette.

The Hills from South en Sea of Heartbreak. Daarvoor Kimmy June met You and I, The Realistic Love Song. En Hilde Vos met haar Speechless. Gaan we naar Erik van Kruiselbergen. Binnenkort meer nieuws en ook nieuwe opname. Maar dit is een oudje. Mooier dan de Mona Lisa. Whoa.

0: Kroos Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
2: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
1: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Jaren Beeks en Brighter Days, daarvoor Upstairs en I Still Carry You en Elizabeth Grey met Echoes of Paradise. Kennen we deze nog? Arjan Plat en Poems.

van John Lefty van Elizabeth Hope. De vorige Sander Verhees met I Wanna Live Like That. En Laura Lien deed het samen met Robbie Longo in Jackson. We zijn er bijna doorheen, maar hier is Werner eruit, midden in de nacht.

0: common sense.
1: Way to the common sense van Joash brengt ons naar het einde van deze uitzending. Wil je meer weten, ga naar k-rp.nl voor alle informatie. En volgende week ben ik weer met een nieuwe Country Kicking. Ja, we gaan eruit met The Marshall en What Makes the World Go Round. Bedankt voor het luisteren. Dag allemaal.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek. En ja, deze komende 2 maanden staat Country Rants in de vakantiemodus, hoe ik het dat noem. En dat houdt dus in dat wij eigenlijk alle keren wel met 1 special beginnen. Met een artiest het eerste uur. En het tweede uur gaan we gewoon met van alles en nog wat draaien. We gaan eens een keer helemaal terug naar de jaren 30. Misschien de jaren 40, jaren 50. Een special daarvoor. Maar nu hebben we een special van Joey en Rory. En het waren Amerikaanse country en bluegrass duo. Bestaande uit singer-songwriters Roy Fake. Geboren op 25 april 1965. En Joey Fake. Die leefde van 9 september 1975 tot en met 4 maart 2016. En beide leden van het duo waren vocalisten en songwriters, waarbij Rory ook akoestische gitaar speelde. We gaan naar Cheater.

Voor de oprichting van het duo werkte Rory Lee Fake als songwriter in Nashville, Tennessee. En bleef hij werken als songwriter en als lid van Joey en Rory. Nummers die hij voor andere artiesten schreef zijn onder meer Clay Walker's top 5 hit The Chain of Love, Blake Shelton's nummer 1 hit Some Beats en Joey nam in 2005 een soloalbum op met de titel Strong Enough to Cry. En dit album werd in 2006 uitgebracht. We gaan naar To Say Goodbye.

Joey en Rory traden op in de CMT-competitie Can You Do It in 2008, waarin ze derde finalisten waren. En kort na de competitie tekenden zij bij het onafhankelijke label Sugar Hill Records. En ze keren terug naar het Can You Do It-podium om Cheater Cheater te spelen op Origineel Song Night voor het tweede seizoen van de serie. En wordt uitgezonden op 25 juli 2009. We gaan naar That's Important to Me.

Het debuutalbum van het duo, The Life of a Song, wordt uitgebracht op 28 oktober 2008. En het album debuteerde op nummer 10 in de Billboard's Top Country Album Hitlijst. En de eerste single, Cheater Cheater, werd oorspronkelijk opgenomen door het duo Bombshell. Christy Ommelson, de helft van het duo, schreef het nummer samen met Fakes en Wayne Farbele. En de versie van Joe en Roy werd uitgebracht in september 2008. We gaan naar Born to be Your Woman.

In februari 2009 werd het duo genomineerd voor de Academy of Country Music Award Top Vocal Duo. Joey en Rory brachten hun eerste kerstsingle, het door Carl Jackson geproduceerde It's Christmas Time, op 16 november 2009 uit op de Country Radio. We gaan nou even kijken. Your man loves you, honey.

Joey en Rory kondigden op 15 oktober 2009 aan dat ze in de studio waren om te werken aan het vervolgalbum van The Life of a Song. Het album, getiteld Album No. 2, werd aangekondigd in januari 2010 en uitgebracht op 14 september 2010. De eerste single, This Song's For You, werd in juli 2010 uitgebracht op de radio. Oorspronkelijk was That's Important To Me gekozen, maar de keuze voor de single werd gewijzigd. We gaan naar Iowa West in Blood en dan een live uitvoering.

That's Important to Me werd uitgebracht als tweede single van het album in oktober 2010. Het debuteerde op nummer 58 in de Hot Country Song hitlijst en op 16 maart 2010 werd aangekondigd dat het duo de winnaars waren van de Academy of Country Music Award 2010 voor het beste nieuwe vocal duo en dat ze samen Luke Bryan en Gloriana zouden strijden om de prijs voor de beste nieuwe artiest. We gaan naar Back Home Again.

Op 29 augustus 2011 brachten Joey en Rory een nieuwe single uit, getiteld Hardheads, op de Counter Radio, hoewel deze niet in de hitlijsten terechtkwam en niet op een album werd opgenomen. Joey en Rory brachten een eerste kerstalbum, A Farmhouse Christmas, uit op 11 oktober 2011. En Joey en Rory's derde studioalbum, His and Hers, werd uitgebracht op 31 juli 2012. En When I'm Gone en Josephine dienen als de eerste twee singles van het album. We gaan naar If I Needed You.

Joey en Rory kondigden op de rode loper van de ACM Awards aan dat het duo hun eerste album met gospelmuziek had opgenomen. Joey Fake vertelde Billboard dat het een soort inspirerend album is met oude gospelliedjes die ik zong toen ik opgroeide en naar mijn moeder luisterde die zong. Het is een album dat ik al heel lang wilde maken. We gaan naar Just a Cup of Coffee.

Het album Inspired Songs of Faith and Family werd uitgebracht op 16 juli 2023. En na de release van een gospelalbum kondigden Joey en Rory aan dat ze eind 2013 hun vijfde studioalbum Made to Last zouden uitbrengen via hun eigen platenlabel. En Made to Last werd uitgebracht op 8 oktober 2013. We gaan naar Now That She's Gone.

And since the studio album Country Classics, a testimony of our musical heritage, werd in mei 2014 exclusief uitgebracht bij Crackle Barrel, met een brede release op 14 oktober 2014. Een tweede project op hun eigen label. En de plaat bestaat uit coverversies van klassieke country nummers. We gaan naar I'm in a Cowboy's Dream.

Een deel van de opbrengst van de luxe editie van Hymns That Are Important To Us gaat naar de Louis Ditz Syndroom Foundation. Een goed doel dat door Joe Fake is geselecteerd ter ere van hun vriendin van haar dochter die het Louis Ditz Syndroom heeft. We gaan I'm Not Liza.

Rory Fake schreef en produceerde een film Josephine, die zich afspeelde in de Amerikaanse burgeroorlog, waarin het gelijknamige nummer van de stijl was opgenomen. De film debuteerde later op het Nashville Film Festival in de zomer van 2016. En bij Joey werd eind 2015 baarmoederhalskanker vastgesteld en zij overleed in maart 2016 aan de ziekte. We gaan naar Hello Love.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Welkom terug in het tweede uur van County Rants. County Rants staat momenteel in de vakantiemodus de komende 2 maanden. En dat houdt dus in geen vaste items. Ja, ik heb maar afgesproken gewoon het eerste uur een special doen van een artiest. En het tweede uur doen we gewoon wat leuke, mooie country muziek. En dat kan van alles zijn. En ook de jaren 30 komt voorbij. Daar ben ik thuis al aan het zoeken naar de muziek. De jaren 40 ben ik een keer van plan. En de jaren 50. Dus de liefhebbers daarvan die komen dus ook sowieso aan het trekken. Ook verzoekjes natuurlijk. En dat kan via countryrents@rtvnof.nl. countryrents@rtvnof.nl. We hadden nog één van Joey en Rory voor u. De Old Rugged Cross.

dat was de special van Joey en Rory. Volgende week natuurlijk weer een nieuwe. Nou, ik moet even kijken welke dat wordt. Maar dat wordt onderhand op Facebook wel bekendgemaakt tegen de tijd. We gaan naar Losing Your Love. Is geschreven door Henk DeVito, Rhonda K. Fleming en Vince Gill. Het staat op het album The Way Back Home van Vince Gill. Dat is uitgebracht in 1987. En Vince Grant Gill is geboren in Norman, Oklahoma op 12 april 1957. En Vince is een Amerikaanse countryzanger, muzikant, tekstschrijver en componist.

Alan Eugene Jackson is geboren in Newman op 17 oktober 1958. En Alan is een Amerikaanse gospel country zanger. En 20 van zijn singles werden nummer 1 in de Verenigde Staten. In 2001 werd hij opgenomen in de Georgia Music Hall of Fame. En in 2011 kreeg hij een ster in de Music City Walk of Fame in Nashville. We gaan naar Living on Love.

De Bellamy Brothers zijn een Amerikaans deel in countrymuziek. En de naamaanduiding is afkomstig van de broers David Melton Bellamy. Geboren op 16 september 1950. En Homer Howard Bellamy is geboren op 2 februari 1946. Ze wonen in Darby, Florida. En Blue California is geschreven door Engelbert Simmons, Wolf Eckehart Stein, Gert Grabowski en Annette Veldman. We gaan horen naar hun.

Ja, van een live DVD van Pantelis. Rosalita is geschreven door Chris Wallace en staat op het album Four Aces van Texas Tornadoes en is uitgebracht in 1996. En Texas Tornadoes is een Amerikaanse Tex-Mex band, opgericht in 1989. Het is samengesteld uit enkele van de grootste artiesten van de countrymuziek die de Tex-Mex-stijl hebben gemoderniseerd. Onder wie Flaco Jimenez, Augie Myers, Doc Sam en Freddy Fender.

Nou, we blijven nog even een klein beetje. Een vierde deel van de Texas Tornados. Dus Flaco Jimenez. Samen met Dwight Yoakam. Carmelita.

0: De Reggel Teggel Gypsy is een traditioneel volksnummer dat is ontstaan als een Schotse grensballade en populair geweest in Groot-Brittannië, Ierland en Noord-Amerika. Het gaat over een rijke dame die wegloopt om zich bij de zigeuners aan te sluiten. De oudste tekst is mogelijk de Gypsy Lottie, gepubliceerd in de Roxburgh's Ballads met een datering van 1720. Dat is wel een mooie tijd geleden, hè?
1: Ja.
0: We gaan hem horen in de uitvoering van Derek Ryan.

Windfall, opgericht in 1977 in Oudewater, Utrecht, en heeft zijn haar sporen na bijna 50 jaar duidelijk verdiend. De groep is ontstaan na het uiteenvallen van de rock'n'rollband The Shaking Spiders. En na een paar moeizame startjaren kwam de eerste opsteker na het winnen van het destijds befaamde countryfestival in Uden. We gaan naar What Did We Do?

Geboren en getogen in Townsville zorgt Darby Burgers veelzijdige professionele muziekcarrière voor kwalitatief en entertainment. En of hij nu optreedt als frontman in de band, duo of solo, Darby heeft zich gevestigd als een van de populairste en meest veelzijdige vocalisten in Zuidoost-Queensland en werd al snel een vaste waarde in het clubcircuit. We gaan ervan draaien, Where's Old Hank?

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Howdy, everyone. This is James Entfeld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045-47091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads

0: overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Rostocidae.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hallo, dit is Dick van Altena. Ook ik luister naar de programma's van Crossroads Country Radio.

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Hallo, ik ben Daddy Rednik en u luistert naar Crossroads Country Radio, het station waar country nog een plaats heeft.
1: You know what? You're history.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.